0: en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: nog eens zo'n rijtje yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

dat het wel voor altijd door kan blijven gaan.

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest je van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Tegen een 28-jarige Utrechter is een taakstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De man wordt ervan verdacht de NS te hebben opgelicht voor 1,5 ton. Het OM eiste ook een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar en terugbetaling van het geld. De verdachte zegt niet te weten waar dat geld is. De man zou de systemen van de NS hebben gehackt om toegang te krijgen tot anonieme OV-chipkaarten waar geld op stond. Het KNMI gaat zeer plaatselijke weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van hun app. Bij zware onweersbuien krijgt de gebruiker van de app een melding als zo'n bui binnen 1 kwartier op de locatie wordt verwacht. Dat is volgens het Weerinstituut alleen bij zeer zware onweersbuien het geval. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. Jong FC Utrecht had niks in te brengen gisteravond tegen Heracles. In stadion Galgenwaard werd het 1-6 voor de ploeg uit Almelo. Jong FC Utrecht wist dit seizoen nog geen punt te pakken en staat helemaal onderaan in de eerste divisie. Een bijzonder concert gisteravond in de binnenstad. Vanaf de Dom speelde niet alleen de Stadsbeiaardier, ook 2 pianisten deden mee om het stuk Canto Ostinato te laten horen. Het was de afsluiting van de zomerconcerten. En dat klonk zo.

0: En er stonden dus veel mensen rondom de Dom te luisteren naar dit prachtige concert. Het weer dan, we krijgen een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind en het wordt vanmiddag 24 of 25 graden.
1: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
3: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
2: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
4: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijk content zien.
2: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zangoefeningen op de vroege ochtend. Hele goedemorgen. Het is dinsdag 25 augustus 2026. Goedemorgen. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad en een heleboel lekkere muziek. Ik heb Wesley Bronkhorst en Samantha.

Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in Nimmer. Goedemorgen, het is mooi weer als je naar buiten kijkt. We gaan vandaag misschien wel 4 of 25 graden aantikken. Staan wat files, dat is voor het eerst deze week dat ik je daarvan verwittig in de ochtend. A2 Utrecht richting Amsterdam, 4 kilometer file tussen Breukelen en Apkoude. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag, 5 kilometer file tussen Houten Oost en Knopend Oude Rijn. En de A12 Arnhem richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Knopend Lunetten en Knopend Oude Rijn.

Route Soleil. Het is vooral mensen de laatste week van de vakantie in Utrecht. Een heleboel mensen zijn ook alweer... Het noorden bijvoorbeeld is alweer 2 weken naar school. Zwembad de Kromme Rijn die heeft afgelopen week... de 100.000ste bezoeker van het zomerseizoen ontvangen. Ik heb er eigenlijk weinig van teruggezien. De wethouder van sport, Afke Groen... Geen idee wie dat is. Die verraste de bezoeker met de bloemen en een meerbadenkaart. Het is voor het eerst sinds 2018 dat het zwembad tussen mei en augustus 100.000 bezoekers heeft getrokken. Nou ja, zo gek is dat niet, want het was bloedheet natuurlijk deze zomer. En dan ga je graag zwemmen. 100.000 bezoekers in 1 zomer is een prachtig aantal. Al dus Afke Groen, de wethouder van sport. En op warme dagen is het zwembad natuurlijk een hele geweldige plek om af te koelen. Maar de Kromme Rijn is veel meer dan dat. Utrechters van alle leeftijden die komen hier om te zwemmen. Te bewegen en plezier te maken. Mooi dat zoveel mensen het zwembad weten te vinden. De cijfers van Maarseveen heb ik nog niet gehoord, maar dat zal het ook al druk geweest zijn. Maar goed, het is wel leuk. Ene Mirjam, die was de 100.000 bezoeker. Ze zegt, ik zwem hier heel vaak, soms wel 2 keer per dag. Mijn doel is om dit kalenderjaar 1000 kilometer te zwemmen. Dus gemiddeld zo'n 3 kilometer per dag. En in de zomer voelt de Kromme Rijn van mij echt als vakantie in eigen stad. Dat zoveel mensen hier ook van genieten en dat ik die plek kan delen met alle andere bezoekers, dat vind ik tof. Nou, leuk en gefeliciteerd, zwembad de Kromme Rijn. Leuk hoor, zoveel bezoekers, dat is toch goed gedaan. En nou ja, deze week zou ik bijna niet zeggen, maar het zwembad is gewoon nog open. Andy van der Leek en John Zoet hebben een nieuw liedje. Ik zag hem al voorbij komen. Moe van de Malibu. Dat rijmt. Dat allitereert, zoals dat zo mooi heet. Moe van de Malibu. Zoals vroeger Suske en Wiske ook allitereerden. Nou ja, het is een leuk bedachte zin. Moe van de Malibu. En daarna Yves Perensen. Misschien is het tijd. Hier bij Bingo FM. Goedemorgen allemaal. En die Malibu, dat is dan een Virgin Malibu. Hè? Een maagdelijke, zonder alcohol.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

Misschien is het tijd Yves Berendsson hier bij Bingo FM. Het ziet er nogal zielig uit. We zijn bezig met beestjes natuurlijk. Na al die hitte en nu met al het vocht. Een vogel met kale plekjes die stilletjes op de grond zit. Nou, bij de vogelopvang Utrecht worden heel veel telefoontjes gepleegd. Van mensen die zich zorgen maken om zo'n vogel. Maar het is helemaal niet nodig om die dieren te helpen. Want ze zijn in de rui. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar dat is echt zo. Ziet er echt uit alsof die vogel heel zielig is, zegt Den Harder. Zij is vrijwilliger bij de vogelopvang. En vogels in de rui verliezen hun oude veren om er later nieuwe voor terug te krijgen. En vogels krijgen daardoor kale plekken en soms steken er veren uit. Het is een hele kwetsbare periode. En Harder zegt, ja, ik begrijp dat mensen nu bellen. Maar de rui is gewoon een natuurlijk proces. Het is vaak helemaal niet nodig om hulp in te schakelen. Periode dat vogels in de rui zijn, dat duurt ongeveer van nu tot en met oktober. Waarbij het bij zangvogels meestal zo'n 3 tot 6 weken duurt. En bij grotere vogels kan het maanden duren. En die hebben namelijk heel veel veren te vervangen. En ze kunnen natuurlijk niet in één keer al hun veren loslaten, want dan kunnen ze niet meer vliegen. Wat een verhaal is dat, hè? Nou ja, honden worden graag aan de lijn gehouden, zegt Den Harder. Want ja, ze gaan wel eens achter die beesten aan. En katten natuurlijk ook. In het broedseizoen zeggen we dat ook. Maar nu eigenlijk ook weer. Houd je kat gewoon binnen. Zeker in de vroege ochtend en avond. Want die is heel vervelend voor de dieren. Dus als je een zielig vogeltje ziet, dan is dat vaak niet een reden om de dierenambulance te bellen of de vogelopvang. Want ja, de beesten zijn gewoon in de rui. Die zijn bezig met een heel natuurlijk proces. Klinkt een beetje raar, maar ja, ik begrijp wel dat mensen denken, ach god, een zielig vogeltje. Ik zou dat ook denken, hoor. Ik heb grind hier bij mij achter in de tuin. En daar zitten die vogels wel eens met gespreide vleugels echt helemaal te genieten in de zon. En dan zitten ze waarschijnlijk op dat hete grind om allerlei parasieten weg te krijgen. Dat is ook een hele kwetsbare periode. Want ze zitten zo te genieten dat ze hun oogjes dicht hebben. Ze zijn bijna in trans. En dan denk ik wel eens, oh, als er nu een kat zou zijn. Maar gelukkig heb ik weinig kat. Ja, de laatste tijd ietsje meer, maar ik jaag ze allemaal weg. Ben net een boze buurman. Ja, het loopt alleen maar kst, kst. Grappig is dat, hè? Mensen, het is weer een overgangsperiode. Hè? Heel veel mensen denken bij zichzelf, wat gaan we nou weer hebben qua weer? En dan heb

0: Spreek ik die van jou?
1: MA's, dat is sorry. En hartenbreker hier bij Bingo FM. We gaan het nieuws met Mick Harren en Sweet Caroline richting 8:30. Daarna ben ik terug met een klassieker. Hij is zo leuk. Het is de klassieker van

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. Tegen een 28-jarige Utrechter is een taakstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De man wordt ervan verdacht de NS te hebben opgelicht voor 1,5 ton. Het OM eiste ook een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar en terugbetaling van het geld. De verdachte zegt niet te weten waar dat geld is. De man zou de systemen van de NS hebben gehackt om toegang te krijgen tot anonieme OV-chipkaarten waar geld op stond. Het KNMI gaat zeer plaatselijke weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van hun app. Bij zware onweersbuien krijgt de gebruiker van de app een melding als zo'n bui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. Dat is volgens het Weerinstituut alleen bij zeer zware onweersbuien het geval. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. Jong FC Utrecht had niks in te brengen gisteravond tegen Heracles. In stadion Galgenwaard werd het 1-6 voor de ploeg uit Almelo. Jong FC Utrecht wist dit seizoen nog geen punt te pakken en staat helemaal onderaan in de eerste divisie. Een bijzonder concert gisteravond in de binnenstad. Vanaf de Dom speelde niet alleen de Stadsbeiaardier, ook twee pianisten deden mee om het stuk Canto Ostinato te laten horen. Het was de afsluiting van de zomerconcerten. En dat klonk zo.

0: En er stonden dus veel mensen rondom de Dom te luisteren naar dit prachtige concert. Het weer dan, we krijgen een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind en het wordt vanmiddag 24 of 25 graden.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Heb je meegezongen? Ja, ik wel op blerend en al. Mario! Je had Corrie en Drekels. En dat is een van de grootste hits ooit in Nederland geweest. Huilen is van jou te laat. Corrie die dacht op een gegeven moment... Ja, die Drekels, het zal me wel. Ik ga een solo carrière starten. En tot op de dag van vandaag is Corrie Konings actief. En ze blijft eigenlijk gewoon stabiel. Zo mag je dat eigenlijk wel zeggen. Hani is een heel ander verhaal. Want Corrie ging dus weg. En toen dachten de Drekels, ja, dan moeten we toch een andere zangeres hebben. Dat werd Hani. En Hani heeft twee carrières gehad met de Drekels. En daarna heeft ze solo een heleboel liedjes opgenomen. Met onder andere Vader Abraham. En dit was het begin van haar carrière. Mario. Ik neem aan dat je hebt meegezongen. Zo'n liedje wat op zich niet zo heel veel gecoverd is. Gek genoeg eigenlijk. Hani en de Drekels. Ik heb Hani vooral in begin jaren 90 een beetje mogen leren kennen. Toen had ze ook een heel aantal hitjes. En daarna is ze meer of meer eigenlijk de buurvrouw geworden van Frans Duits in Tiel. En that's it. Want ze wil helemaal niets meer met de showbusiness te maken hebben. Dat kan. Soms zijn mensen het in één keer helemaal zat. En dat maakt ook allemaal helemaal verder niks uit. Ik zag toevallig in het AD een interview met Paolo Patricio. Dat is onder andere de schrijfster samen met Henk Temming van het liedje Raak van de Kast. En dat deed ze een tijdje met Henk Temming. Ze deed het ook een tijdje met Henk Temming. En dan zie je op een gegeven moment, en dat zei Paolo ook, het gebeuren, dat je heel makkelijk ook weer vergeten wordt. En haar maakt er niks uit. En Hani denk ik ook niet. Denk ik hoor. Ik heb er al heel lang niet meer gesproken. Ik heb Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk, heb Ron Sanchez, Marciar. Wat een lekker liedje is dat. En ik begin met Martin Morero in mijn hart. Is de verkeer, hoor je dat ook van me, hè?

Martin Marrero hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. De A12, 8 kilometer file tussen Driebergen en Nieuwegein. Dat is Arnhem richting Den Haag. Ik zeg het toch maar hoor. A12 Arnhem richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Knopen de Lunette en Knopen de Oude Rijn. En dan de A28, die is er weer. Amersfoort richting Utrecht. 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder, de Bocht naar Utrecht. Tot en met Utrecht. En dan de N230, Utrecht richting Maarsen, de Zuiderse Ring. 2 kilometer file tussen Utrecht, Overvecht en Maarsenbroek. Dat is Gandhiplein tot en met Maarsenbroek.

van alles in de lucht voor dit jaar. Vuurwerk, Senna en Sven Versteeg, hoorde je. De hele Monikabrug is afgesloten. En er staat een heel artikel in het AD deze week. Het verkeer loopt soms muurvast. Parkeerplekken zijn lastig te bereiken. En daarbij helpt het helemaal niet mee dat het op veldwegen naar Hartje Utrecht ontbreekt aan omleidingsborden. Nou, als binnenkort de knipte komt op de Catharijnen Singel, kun je helemaal je borst nat maken, denk ik hoor. Maar goed, de Monikabrug, die wordt onderhouden. Daar werden mensen helemaal gek van de geluiden die de brug maakten. Maar zowel op de straatweg, Amsterdamse straatweg, als de Graat van Roggeweg, is het al dagen aansluit in lange rijen. Ja, binnenkort is de vakantie afgelopen. Dan ben ik toch benieuwd. Officieel duurt het tot 31 augustus, dus ik ben benieuwd. Ja, wie een brug midden in de stad vervangt, die tekent automatisch voor chaotische vervolgen, zegt het AD. Dat is bijna onontkoombaar. Maar wie naar de wachtende automobilisten luistert, die hoort heel veel geklaag. En ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik ga bijvoorbeeld naar de Bijenkorf of naar het paardenveld om mijn auto te parkeren. Ja, dat lukt me niet. Ik sta in wijk C gewoon vast. En dat is eng. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, weet je, de oude Noordbewoner Adrie, ondanks dat iedereen op vakantie was, zag je elke dag wel auto's file rijden. En vaak kwamen ze vanaf de Weertsingel en zagen ze dan pas dat de brug was afgesloten en keerde de hele bubs weer om. En dat is de chaos. Geen idee hoe ze dat beter hadden kunnen doen. Ik heb kopie, maar ik heb er niet voor doorgeleerd, zegt de Adrie. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, weet je, hoe kan nou zoiets? Want het is toch echt wel een dingetje, hoor. In de parkeergarages in wijk 7 was de afgelopen tijd veel rustiger. Dan hebben we het natuurlijk over de Bijenkorf en Paardenveld. En de oorzaak is vakantietijd. Maar ook veel automobilisten kozen een andere plek of route, omdat het letterlijk dus een half uur duurde voordat ze in wijk 7 doorkwamen. Nou ja, goed. Ben benieuwd. Bij het oude Pirament in de Willemstraat zeggen mensen, je schrik je soms naar neten. Ze rijden de vouw uit je broek. Maar wij klagen altijd. Dus het is goed dat er een nieuwe brug komt. Daar hebben de mensen lang genoeg om gezeurd. Nogmaals, mensen, als ze binnenkomen, want dit was nog in de vakantietijd, hè, en als het goed is het 31 augustus klaar, de Monikabrug. Maar ja, ik ben toch heel erg benieuwd als die knipte komt op de Catharijnen Singel, of het dan gaat gebeuren in de binnenstad. Ik ben bijna, ik kan bijna niet wachten op de ellende, want dat gaat me ellende opleveren. Dat heb je als je zomaar wat doet in het hart van de stad natuurlijk. Maar goed, ik zit niet in de politiek meer. Dus ik mag er ook weinig over zeggen. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat opleveren. Maar Monikabrug, nogmaals, er wordt gezegd 31 augustus zou het allemaal weer oké moeten zijn. En dan beginnen de scholen natuurlijk ook weer. En dan gaat er heel veel meer verkeer komen in Utrecht. Hier is André Hazes. Daar had ik even zin in. Amor, amor, amor.

kledder. Roxy Dekker, een huisfeestje. We gaan het nieuws van 9 uur. Dat doen we samen met Tony Junior en Nicolas Knox. En wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Tot zo, tot zo. Wie is Loesje?

is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken.

0: Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
1: We sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
0: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
2: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
3: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
0: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nick en Simon en Leven de Vrouw. Goedemorgen, dinsdag 25 augustus, het tweede uur. Informatie uit je eigen stad Utrecht. Heel veel lekkere muziek. Om te beginnen, Laura Heijgen in een seconde.

Leuke, Laura Eigen en in een seconde hier bij Bingo FM. Het is net na negenen geweest. Even kijken naar de situatie op de weg. Dat valt op zich wel mee. A27 richting Utrecht vanuit Almere tussen Bilthoven en Knoppen Lunetten staat 5 kilometer file. En de Zuiderse Ring, de 230, de N230, 2 kilometer file tussen Utrecht, Overvecht, het Gandhiplein en Maassenbroek. Dat zijn ze hoor. Voor de rest niks aan de hand op dit moment.

Loco, hoorde je Jeffrey Eisen. De scholen die gaan binnenkort weer beginnen. En fietspaden die lopen dan weer vol met scholieren en forensen. Die moeten oppassen. Ja, Utrecht is sowieso een fietsstad. En er wordt wel eens gezegd, het is ongelooflijk wat er allemaal op het Vredenburg bijvoorbeeld gebeurt. Nou ja, in de hele provincie is het aantal fietsongevallen de afgelopen jaren namelijk flink gestegen. Dat ging zelfs 18,7% vaker mis in 2025, vorig jaar, dan in 2019. Dat blijkt uit een onderzoek op basis van data van Rijkswaterstaat. Vooral in de provincie, de provinciale hoofdstad Utrecht en Amersfoort, stijgt het aantal fietsongevallen sterk. De wegen worden niet veiliger op. Vorig jaar waren er in heel Utrecht qua provincie 1357 fietsongevallen. Maar er zijn meer fietsongevallen in Woerden dan in Utrecht. En dat is al wel opvallend hoor. Nou ja. Vooral bij ons en in Amersfoort en in Nieuwegein is het aantal ongelukken echt het hardst gestegen. En vooral de opkomst van de elektrische fiets, die speelt een rol, zegt de Bas Knop uit Schijze, expert fietsverzekeringen. En vorig jaar was bij ruim 1 op de 5 van de fietsongevallen een elektrische fiets betrokken. In bijna de helft van die gevallen ging het om een fatbike, die vooral onder jongeren razend populair is. Dat is heel goed terug te zien in de cijfers. In 10 jaar tijd is het aantal gewonde jongeren van 12 tot 17 jaar door een fietsongeval met 53% toegenomen. Onveiligste fietsgemeente van Utrecht is Woerden, wat ik je net zei. En daarna komt Utrecht. Dus het is wel opvallend dat Woerden toch nog meer fietsongelukken heeft. Nou ja. Je kunt het al allemaal nalezen op utrecht.nieuws.nl. Utrecht.nieuws.nl. Daar zijn de gegevens te vinden. Hier zijn de 3 J's. Leuk nieuw liedje. Je zit in mijn hoofd.

dan ben je er gewoon niet meer dienst zonder zo'n Frank van Etten zingende morgen als ik morgen niet meer ben. Duik heeft een leuk artikel van de week geplaatst over kunstenaar Pablo Senders. Die vroeg Utrecht dus welk element uit een stad thuis hoort in een kunstwerk over Utrecht. En er kwamen meer dan 100 reacties binnen. Gebouwen en plekken en details waar je alleen oog voor hebt als je er woont. En ze zijn door Pablo nauwkeurig in het kunstwerk verwerkt. En het meeste in het volle zicht, het meeste ook verstopt. En het opvallendste element zit op een dakrand boven de werven. Er zit een haas, geknipt uit een oud meesterwerk uit de collectie van het Rijksmuseum en in het stadsbeeld gemonteerd. Realistisch in de lichtval van de pannen eronder en volstrekt misplaatst, zegt de Duik. Want wie het Utrechts kent, het Utrechts moet ik eigenlijk zeggen, die weet dat het geen haas is, maar een kat, een dakhaas namelijk. Die stond in 2018 op de lange lijst, de longlist van 25 woorden in de zoektocht naar het ultieme Utrechtse woord. Dat is volgens mij jochie geworden uit mijn blote hoofd of zoiets. Maar een dakhaas, dat moet je maar net kunnen uitspreken en weten wat het is. Het komt uit de hongerwinter toen katten in Utrecht Utrechtse pannen achterlieten en verdwenen omdat er weinig te eten viel. En dakhazen werden dus geserveerd. Ja, dat klinkt een beetje gek. Nou, haas klonk draaglijker dan kat. Dus zeiden de mensen, we eten dakhaas. En het woord is geschilderd en het dier heb ik gelaten voor wat het was, zegt Slenders. Die heeft geen idee. Een kat op een dak ziet niemand. En een haas op een dak, dat laat je niet meer los. En dan ga je vragen stellen. Nou ja, ik zou ook zoiets zeggen, Pablo. Het is helemaal niet zo gek hoor, dat zo'n jongen dat helemaal niet weet. Maar een dakhaas is inderdaad een kat. En je hebt het hele verhaal gehoord. Dat was een dingetje. Mijn oom die slachtte konijnen vroeger voor de kerst. Die hingen dan aan een haakje. En daar hingen dan de sokjes nog aan. Dus zeg maar dat je zegt wat het pootje was. Want een kat en een haas die lijken zo enorm op elkaar. Dat ze daarvoor werden verkocht. Daar komt dat verhaal ook vandaan. Nou ja, goed. Ook de Domtoren staat in het kunstwerk van Pablo hoger dan die in werkelijkheid is. En het Domplein ligt eronder met de contouren van het Romeinse kastel. Dus het is een fantasieschilderij, dat mag natuurlijk. Van schilderkunst tot knipsels. Hij gooit van alles door elkaar. En het werk was op 14 augustus in Utrecht te zien in de binnenstad. En Pablo zoekt nu een wand bij een ondernemer in de stad. Dus het is maar een detail hoor. Hij doet van alles en nog wat combineren. Je ziet onder andere het HGB-gebouw met de UFO enzovoort enzovoort. En de Watertoren en allerlei andere hele bijzondere plekken in Utrecht. Allemaal geschilderd op dat ene schilderij. En een dakhaas die daar een ding van maakt. Want ja, het een beetje kattig opmerken. Maar ja, Utrechts, ja, dat is natuurlijk ook een maffe taal. Als je het niet beheerst, is dat ook heel gek. Hier is Bert de Steigerpijp, de jongens van de bouw. Laten we het allemaal ophouden.

0: alleen.
1: Ja, oude bingo schrijf en wat een leuk liedje. Sherry en Niets is alleen hier bij Bingo FM. Dit is onverwacht een hitje geworden van Rutger van Barneveld. Een van zijn eerste liedjes waarbij hij een heel lullig dansje doet. En TikTok is daarvoor uitstekend geschikt. Dus mensen gingen dat dansje na doen. En het is ook een leuk liedje. Zomer zonder strand hier bij Bingo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Tegen een 28-jarige Utrechter is een taakstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De man wordt ervan verdacht de NS te hebben opgelicht voor 1,5 ton. Het OM eist ook een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar en terugbetaling van het geld. De verdachte zegt niet te weten waar dat geld is. De man zou de systemen van de NS hebben gehackt om toegang te krijgen tot anonieme OV-chipkaarten waar geld op stond. Het KNMI gaat zeer plaatselijke weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van hun app. Bij zware onweersbuien krijgt de gebruiker van de app een melding als zo'n bui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. Dat is volgens het Weerinstituut alleen bij zeer zware onweersbuien het geval. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. Jong FC Utrecht had niks in te brengen gisteravond tegen Heracles. In stadion Galgenwaard werd het 1-6 voor de ploeg uit Almelo. Jong FC Utrecht wist dit seizoen nog geen punt te pakken en staat helemaal onderaan in de eerste divisie. Een bijzonder concert gisteravond in de binnenstad. Vanaf de Dom speelde niet alleen de Stadsbeiaardier, ook twee pianisten deden mee om het stuk Canto Ostinato te laten horen. Het was de afsluiting van de zomerconcerten. En dat klonk zo.

0: En er stonden dus veel mensen rondom de Dom te luisteren naar dit prachtige concert. Het weer dan, we krijgen een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind en het wordt vanmiddag 24 of 25 graden.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

nemen mee hier bij Bingo FM uit Tilburg uit mijn blote hoofdje. En hartstikke leuk deze band. Ze hebben het geprobeerd, hè? Net zoals heel veel andere bandjes. Die proberen toch het weer eens voor de tweede keer. Maar het is niet echt... Nee, voor de derde keer hebben ze het eigenlijk geprobeerd. Het is niet echt gelukt. Dat kan gebeuren. Bewolking, bewolking, bewolking vanuit het zuiden krijgen wij vandaag. En ja, we krijgen ongeveer een graadje of... wat zal het zijn? Zo ongeveer 24 graden voor onze kiezen. En dat is ietsje meer dan gisteren. We gaan naar de 27 graden op de donderdag, hoor. Maar er staat de oostenwind. En die oostenwind die is vandaag voor het laatst. Want morgen gaat de wind naar het zuiden waaien. En dan krijgen we die warmere dag. En dat zuidoostenwindje, dat gaat morgen 2 worden. Maar die gaat donderdag naar 3. En dan krijgen we die 27 graden. Vandaag 24 graden, dus een beetje regen. Morgen ook behoorlijke plensen. En dat is donderdag ook. Ja, gecombineerd weer, zo mag je het eigenlijk van noemen. Dan vrijdag en zaterdag gaan we zo naar de 1 à 22 graden. En dan zijn er ook behoorlijk wat buitjes. Maar het zijn van die stortbuien, want het wordt afgewisseld met zon. Het is wat dat betreft echt Hollands zomerweer. Zoals wij het ooit vroeger kenden, weet je wel. Nou ja, ik zou ervan genieten als ik jou was. Het is best mooi, hoor, vind ik eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan kijken en afwachten wat het gaat worden. En wat er precies in Utrecht gaat vallen. Daar kan ik je nog niet voorspellen, maar dat je af en toe een parapluutje moet meenemen, dat raad ik je wel. Ik heb Monique Smit, Nina Huis, ik heb Dave Dekker, Papa Scheldt en Suzanne Freek. Ken je dat gevoel? Hier bij Bingo.

0: Mike Smit niet naar huis. Het project herinrichting Malibaan werd begroot op 1,75 miljoen. Nou, vanwege gestegen materiaalkosten werd het duurder. Een verdubbeling tot 5 miljoen. En na raadsvragen begin vorige maand blijkt dat de teller op de herinrichting Malibaan inmiddels op 13 miljoen staat. Gaat dat geld naar de stratenmakers, de hoveniers en de asfalteerders? Nee, 9 miljoen euro gaat naar projectkosten en directievoering tussen twee haakjes. 9 miljoen. En dat is geen geld dus voor stenen, zand of bomen. Waar ging dat geld wel heen? Er was een herrie in de Slagstraat met Kees Boman, Hans Kraak, bewoner van de Malibaan, Kees Grimbergen, Luisterende Pels van de NUK en Bert van Steeg, hij is van het CDA. Kees Boman is een journalist die je heel vaak bij Max dingen ziet vertellen. Nou, de Malibaan, dat is niet het enige wat over gaat. Inhuur van projectvoerders, consultants en allerlei ander personeel blijkt volgens een onderzoek van de NUK, die de talkshow ook had georganiseerd dit weekend, een enorme kostenpost op de begroting van de gemeente Utrecht. En wie betalen dat? Ja, jij en ik. Nieuw college gaat de OZB met 15% verhogen. Onroerend zaakbelasting is dat. Hè. En de bedrijven moeten zelfs 23% meer gaan betalen. Nou ja, dat zijn toch cijfers. Allemaal zouden kritische mensen zeggen, witte oude mannen aan de tafel dit weekend bij Herrie in de Slagstraat. En er werd gevraagd aan bewoner Hans Kraak van de Malibaan, is het nou echt mooier geworden? De gespreksleider is Harry van Dam, die leidde het gesprek en die begon dus over de Malibaan. En of Hans daar nou blij mee is.
1: We komen zo terug, want we beginnen nu met de Malibaan. Straks verbreden we de scope. Maar we beginnen met Malibaan als, ik noemde het in het begin al, als een voorbeeld van waar de kosten enorm uit de hand lopen. Hans Kraak, daar hebben we afgesproken te tutoyeren.
2: Ja.
1: Hans, jij woont aan de Malibaan. Ik ben van de week even wezen kijken. Ik ben opgegroeid in de buurt daar, hè, dus ik ken de situatie goed. En ik zag dat het toch wat saaie kruispunt opeens is veranderd in een prachtig stukje natuur. Midden op het kruispunt is het groen manshoog opgeschoten. Links en rechts komen prachtige wandelpromenades. Er ligt een creatieve Ovonde in plaats van een saai kruispunt met stoplichten en een verkeersagent in het midden misschien. Het lijkt me een genot om daar te wonen.
3: Oh, ja, mijn eerste reactie is, wie heeft jou ingehuurd om dit te promoten, dit project?
4: Want extern ingehuurd.
3: Ja, mijn visie daarop is toch 180 graden de andere kant op.
1: Ja, dat
3: wat jij omschrijft als een mooie Ovonde. Ja, je kunt het mooi vinden, dat mag. Ik kijk meer praktisch. Ik vind dat ding levensgevaarlijk als ik het zie. En dat is karakteristiek in heel Nederland duidelijk toe te schrijven aan Ovondes. Er zit er een op Kanaaleiland. Die heet ook het Noodlotplein, of bijna. Ja. Hoe vind je die? Nou, ik denk dat dit Noodlotplein nummer 2 gaat worden. Want je ziet vrachtwagens die last hebben van een dode hoek. En fietsers die ernaast zitten, ja, die vluchten de stoep op.
1: Ja. En mag ter aanvulling voetgangers die willen oversteken?
3: Dat is zo, nou ja, dat, zonder stop ligt ook lastig. Dat wordt een heel lastig gebeuren. Ja. En die prachtige middenbaan, daar verandert helemaal niks aan. Het blijft gewoon één grote asfaltstrook.
0: Ja, nou ja, dat hele verhaal kun je helemaal gaan beluisteren op denuk.nl. Herrie in de Slagstraat. Jee. En Hans, die was duidelijk erover dat hij het helemaal niks vindt. Hij praat nog even door. Dat hij het helemaal niks vindt zoals Ovonde er nu bij ligt. Ja, die Ovonde, inderdaad, daar was vorige week nog nieuws over. Dat wordt het Noodlotplein genoemd. Vernoemd naar de voormalig wethouder Lot van Hooydonk. En die Ovondes die zijn door de hele stad aan het ontstaan. Nou ja, het gaat ook over het vele geld wat wordt uitgegeven in Utrecht. En je kunt dat allemaal beluisteren. Nogmaals op de NUK, Herrie in de Slagstraat. En dat is een behoorlijk lange talkshow. Leuk om te horen. En waar gaat dat geld al heen? Want wij betalen dat. Ik zou bijna denken in Utrecht, ik ben een gijzelaar. Want dan moet je betalen voor je eigen gijzeling een beetje.

Was ik maar een gijzelaar, het goede doel. Henk Westbroek treedt nog steeds op met zijn tribute band met Tony Peroni. En Temming die was met nieuw materiaal bezig. Wat daarvan komt en wanneer het uitkomt, ik heb geen idee. Ik ben klaar met de ochtendshow voor deze dinsdag de 25e. Straks John Schaap, dan onze Henry. Lawrence die heeft natuurlijk zijn showtje. En dan is het alweer tijd voor Kevin. En ik heb nog één liedje voor je, Vincent. De liefde leeft in mij. Ik wens je een fijne dag. Ik ben er morgen weer. Hoi, hoi.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen.

0: En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

genieten. Terwijl jij luistert naar de leukste Nederlandse hits die weer op mijn playlist staan vanmorgen. Als je nog heel even geduld hebt, hoor je straks Donnie en Robert van Hebert met de Fisherman's Friend. Na

0: Het is een feestje, de herkenning, wanneer Henk Dissel op Bingo FM hoort. Deze artiest uit onze regio voelt altijd als thuiskomen.
1: Ik ga nooit zonder jou naar huis.
0: Hij heeft de bingo schijf deze week. De meest gedraaide single is voor de Zeisteraar. Ik heb twee hits voor je uit de schatkamer gehaald. André Hazes, Diep in mijn hart. En nu De Dijk, Ik kan het niet aan.

André Hazes kon als geen ander rijmen en dichten. Uit zijn pen kwamen de mooiste teksten. En aan het eind van dit liedje de mooie uithaal zoals André Hazes dat kon. Bingo FM draait leuke muziek voor je. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte van het nieuws uit de regio. Dat

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Bijna de helft van de lokale politici heeft wel eens te maken met agressie of intimidatie. Vandaag begint een campagne om de impact hiervan op raadsleden en wethouders duidelijk te maken. Ook hun familie en vrienden hebben er last van, vertelt dit raadslid.
3: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
2: Ook bij ons in de regio zeggen raadsleden vaak met haatreacties te maken te krijgen. En vrouwen krijgen vooral veel seksistische opmerkingen. Het KNMI gaat zeer plaatselijke weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van de app. Die krijgen voortaan een melding als een zware onweersbui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. De Utrechtse kater Pierre is na 2 jaar weer thuis bij zijn baasjes. Toen verdween de kater van de een op de andere dag. Een zoektocht in de buurt, briefjes en posters leverden allemaal niks op. Tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. Die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht. Voorlopig laten zij Pierre nog even bijkomen. En binnenkort mag hij kennis maken met 2 nieuwe huisgenoten. Want zijn baasjes hebben inmiddels 2 nieuwe katten. Een bijzonder concert was gisteravond te horen in de binnenstad van Utrecht. En dat klonk zo. Ja, dat was het stuk Canto Ostinato, gespeeld door de stadsbeiardeer en 2 pianisten. De afsluiting van de zomerconcerten. Dan het weer nog. We krijgen een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind en het wordt zo'n 24 of 25 graden.
4: Schaap met John Schaap.

En Danny Demming draaide ik voor je met Alles in het leven duurt maar even. Een feestje de herkenning als je dat liedje hoort. Het is oorspronkelijk opgenomen in de jaren 70 door het duo Onbekend. Dat zijn de ouders van producer en zanger Frank Verkooy.

Marco Schuitmaker verraste ons met de hit De Engelbewaarde. En hij weet ons telkens weer opnieuw blij te maken met een leuk liedje. Dit was Loeshoek.

Ik bedoel te zeggen dat ik straks een liedje ga draaien van Nederlands bekendste zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard. Na een zware hartoperatie gaat het nu goed met Henk. Hij is rustig thuis.

0: Henk Wijngaard zit graag achter het stuur en dat voelt voor hem als een woning. En ik zit graag voor deze microfoon en elke dag voelt het weer als thuiskomen wanneer jij je radio aanzet op Bingo FM. Na het nieuws van 11 uur laat ik graag weer van me horen.
1: Waarom ben je zo stil? Het lijkt wel alsof je mij iets zeggen wil.

0: woorden jou eens konden bereiken.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot.

0: Groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap. Met John Schaap.

Wekelijks was, heb je even voor mij te horen tijdens de soap De Bouwers. Heel Nederland bleef daarvoor thuis en zat aan de buis. Ja, zo maak je wel een hele grote hit. Over hits gesproken, Jan Smit, hoe kan ik van je dromen? Jeffrey Kuipers, een veel te lange nacht.

0: De kappers aan de Costa hebben het naar hun zin in Benidorm. En dat kunnen we zien in het programma Het Roer Om. Op 14 september worden zij uitgezonden om 9:30. Ja, de sterren, hoor je hier?
1: Hallo, ik ben Ronnie Tober.
0: Ja, Ronnie, je moet nog heel even wachten met het zingen van You Are My Sunshine op deze mooie zonnige dag. Want eerst wil ik deze hit van Davina Michel nog voor je...

New York. Ja, hij kon al lekker zingen. Hij deed mee aan musicals. En toen hij eenmaal in Nederland bij familie op bezoek was, hebben zij hem in contact gebracht met Willem Duis. Niet verlaten vertegenwoordigde hij Nederland tijdens het Songfestival.

Het zijn geboren artiesten. Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht is een leuk succes in de Nederlandstalige top 25 momenteel. Voor het nieuws is dit een oudje van...

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Bijna de helft van de lokale politici heeft wel eens te maken met agressie of intimidatie. Vandaag begint een campagne om de impact hiervan op raadsleden en wethouders duidelijk te maken. Ook hun familie en vrienden hebben er last van, vertelt dit raadslid.
4: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
3: Ook bij ons in de regio zeggen raadsleden vaak met haatreacties te maken te krijgen. En vrouwen krijgen vooral veel seksistische opmerkingen. Het KNMI gaat zeer plaatselijke weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van de app. Die krijgen voortaan een melding als een zware onweersbui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. De Utrechtse kater Pierre is na 2 jaar weer thuis bij zijn baasjes. Toen verdween de kater van de een op de andere dag. Een zoektocht in de buurt, briefjes en posters leverden allemaal niks op. Tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. Die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht. Voorlopig laten zij Pierre nog even bijkomen. En binnenkort mag hij kennis maken met 2 nieuwe huisgenoten. Want zijn baasjes hebben inmiddels 2 nieuwe katten. Een bijzonder concert was gisteravond te horen in de binnenstad van Utrecht. En dat klonk zo. Ja, dat was het stuk Canto Ostinato, gespeeld door de stadsbeiardeer en 2 pianisten. De afsluiting van de zomerconcerten. Dan het weer nog. We krijgen een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind. En het wordt zo'n 24 of 25 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Schaap met John Schaap.

alleen omdat het een van zijn lievelingsliedjes is. Dit is Bingo FM, nog een klein kwartiertje schaap, waarin ik nog een paar mooie liedjes voor je heb. Deze van Emma Eesters draai ik graag. Hier is het meisje.

0: zangeres Katharina Hultes.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Tennessee scoorde de hit Was Machine. Maar zij waren niet de enige band met Surinaamse invloeden in de muziek. In 1996 scoorde Kalimba een hit met dit liedje. De Nederlandse band van Surinaamse origine uit de regio Rotterdam scoorde in 1996 een zomerhit met A La Prezi. In elke keuken heb je een keukenprinses. Nou, wij hebben bij Bingo FM elke dag een keukenprins.
1: Niet te filmen. Wow. Henry Verwoerd. Jij bakt ze weer bruin vandaag.
0: Ja, dat gaat hij vandaag dus doen. Hij bakt weer een heerlijke lunch voor ons bruin.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Van Etten en Geef mij vannacht. Nou, restaurant, het is midden op de dag, dus we hebben nog een paar uurtjes te gaan voordat je de nacht weer in kunt gaan natuurlijk, Frank. Ja, dat is een ding wat zeker is. We zijn lekker aan het lunchen met de lekkerste muziek voor jou. Hier is Hans de Boy en...

Ciao, Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Nou, we gaan er even uit in ieder geval naar Van Dichout. Voor het regenuur. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Onder andere...

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Bijna de helft van de lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Vandaag is een campagne begonnen om de impact hiervan op raadsleden en wethouders duidelijk te maken. En in de campagne is ook aandacht voor familie en vrienden die er last van hebben. Ook bij ons in de regio zeggen raadsleden vaak haatreacties te krijgen. Vrouwen krijgen vooral veel seksistische opmerkingen. De NS biedt in september korting aan voor mensen die bewust eerder of later reizen om drukte in treinen te mijden. Het Utrechtse spoorbedrijf wil in de septembermaand de drukte spreiden, zodat er voor iedereen een zitplaats is. September is traditiegetrouw een erg drukke maand, omdat studenten weer naar colleges gaan en de vakanties voorbij zijn. De 12-jarige Lucas loopt deze week voor KWF. Vorig jaar overleed zijn vader aan kanker op 56-jarige leeftijd. Om die reden loopt Lucas deze week in totaal 56 kilometer. Hij vertrekt elke dag vanaf huis in Utrecht naar het werk van zijn vader in Nieuwegein.
3: Leuk, maar op een gegeven moment was het een beetje zwaar. Maar dat kwam wel goed. En bij het werk van papa stonden ook heel veel mensen me op te wachten.
4: Waarom?
3: Om meer mensen dit niet te overkomen. En gewoon voor onderzoek voor het KWF.
2: Hij loopt dus nog elke dag samen met een vriendje en vrijdag met zijn broer. En dan maakt hij ook bekend hoeveel geld hij heeft opgehaald. Tot nu toe is dat al meer dan 8000 euro. En Lucas hoopte op 600 euro. Dus de actie gaat fantastisch. De Utrechtse kater Pierre is na 2 jaar weer thuis bij zijn baasjes. Toen verdween de kat van de een op andere dag. Een zoektocht in de buurt en briefjes en posters leverden niks op. Tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. Die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht dankzij zijn chip. Voorlopig laten de eigenaren Pierre nog even bijkomen. En binnenkort mag hij kennis maken met 2 nieuwe huisgenoten. Want inmiddels wonen er nog 2 katten. Het weer, het is zonnig en droog en het wordt zo'n 25 graden. Ook morgen warm en zonnig. Later deze week kans op onweer.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: We gaan terug naar 1974 met Jack de Nijs. Oftewel Jack Jersey. En het altijd weer zo prachtige In the Still of the Night. Dat is dat broodje speciaal.

Leuk hoor. En Anouk, die een beetje jaloers is en zo. Dominique, die ze dan met die andere wijven ziet. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Het is Team Rush Hour. En Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Oké. Okay.

Lekker, Imca Marina. En ik ben nog lang niet klaar. Nee, laten we het niet merken, Imca. Gewoon lekker doorgaan met muziek maken. Dat houdt je jong. Ja, hier is Nico Haak en Boudewijn de Groot en Tal.

plaat toch eigenlijk? Nico Haak, de legendarische Nico Haak en Boudewijn de Groot en Tante Julia. Nog eentje voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En natuurlijk gaan we dan...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-Claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Tim Immers, Duizend Nachten, zo heette dat hier. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Verwoerd bij tot 2 uur met lekkere platen zoals deze van Samuel Welten.

Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop. Hier drinken ze

René Karst, we missen hem nog iedere dag kruipend door de supermarkt. En ik heb hem laten vertellen dat de onderste laag bij de schappen van de supermarkt, dat de laagste prijzen zijn. Ja, en dan kun je je afvragen, wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Ja, je kunt maar uitzoeken tegenwoordig, er is zoveel keus. Dus dat is ook wel lekker natuurlijk. Dus ook met de muziek, we hebben zoveel lekkere platen voor jou. Aan de andere kant van de radio.

0: keer jong.
1: Oei, één keer jong en jong blijven. Dat is belangrijk dat we doen. Zeker, één keer jong hier bij Bingo FM. Op de dinsdag vandaag. Oh, we gaan er weer een beetje heel langzaamaan naar het weekend kruipen natuurlijk. Maar nog even geduld. Hier is Robert van Hemert tot het regio-nieuws. Is het

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Bijna de helft van de lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Vandaag is een campagne begonnen om de impact hiervan op raadsleden en wethouders duidelijk te maken. En in de campagne is ook aandacht voor familie en vrienden die er last van hebben. Ook bij ons in de regio zeggen raadsleden vaak haatreacties te krijgen. Vrouwen krijgen vooral veel seksistische opmerkingen. De NS biedt in september korting aan voor mensen die bewust eerder of later reizen om drukte in treinen te mijden. Het Utrechtse spoorbedrijf wil in de septembermaand de drukte spreiden, zodat er voor iedereen een zitplaats is. September is traditiegetrouw een erg drukke maand, omdat studenten weer naar colleges gaan en de vakanties voorbij zijn. De 12-jarige Lucas loopt deze week voor KWF. Vorig jaar overleed zijn vader aan kanker op 56-jarige leeftijd. Om die reden loopt Lucas deze week in totaal 56 kilometer. Hij vertrekt elke dag vanaf huis in Utrecht naar het werk van zijn vader in Nieuwegein.
3: Leuk, maar op een gegeven moment was het een beetje zwaar. Maar dat kwam wel goed. En bij het werk van papa stonden ook heel veel mensen me op te wachten.
4: Waarom?
3: Om meer mensen dit niet te laten overkomen. En gewoon voor onderzoek voor het KWF.
2: Hij loopt dus nog elke dag samen met een vriendje en vrijdag met zijn broer. En dan maakt hij ook bekend hoeveel geld hij heeft opgehaald. Tot nu toe is dat al meer dan 8000 euro. En Lucas hoopte op 600 euro. Dus de actie gaat fantastisch. De Utrechtse kater Pierre is na 2 jaar weer thuis bij zijn baasjes. Toen verdween de kat van de een op andere dag. Een zoektocht in de buurt en briefjes en posters leverden niks op. Tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. Die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht dankzij zijn chip. Voorlopig laten de eigenaren Pierre nog even bijkomen. En binnenkort mag hij kennis maken met 2 nieuwe huisgenoten. Want inmiddels wonen er nog 2 katten. Het weer, het is zonnig en droog en het wordt zo'n 25 graden. Ook morgen warm en zonnig. Later deze week kans op onweer.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. De mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Roxy Dekker met de industrieplant op Bingo FM. Hele goede middag, het is dinsdag 25 augustus. Fijn dat je erbij bent. 2 uur lang bingo in de middag. Lawrence Nicolaas hier. En we hebben lekker geluncht met Henry.

Je hoorde Trobi met de Kraantje Papi, met Samski en Angela Groothuizen, ome duo. Denk even na, een fout momentje, kwart over drie komt u voorbij. Lawrence at bofm.nl. Geef hem door met Deb of in mijn eigen Insta @LawrenceDuclaas. Gaan we naar Rutger van Barneveld. Dit zijn zwoele zomernachten.

koele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, je had toch ook een keuze uit twee platen, hè, deze zomer. Cheerio van Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Ja, ik vind ze allebei wel leuk, maar toch Cheerio. Ja, vind ik toch net iets leuker. Maar ja, dat is mijn eigen mening. René Vroegen nu met Waylon. Hoe de liefde gaat. Zo dadelijk gaan we naar Brabant met Guus Meeuwis.

Guus Meeuwis met als ze danst. Ja, niet als ze gaat. Nee, ik blijf nog even zitten hoor, tot 4 uur vanmiddag. Ja, we gaan een replay met Kom Terug.

Vang je mij van Roxanne Hazes hier op Bingo. We gaan naar Fons Veurink met Avond voor in de boeken. Nou, dat is lang geleden hoor, dat ik iets voor in de boeken heb. Ja, nou ja, echt een mooi spektakel of een verhaal die ik niet snel zou vergeten. Nee, dat is best wel lang geleden hoor.

0: Avond voor in de boeken van Fons Veurink hoorde je. Je wordt bijgepraat, het regionale nieuws nu van 2:30.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. Bijna de helft van de lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Vandaag is een campagne begonnen om de impact hiervan op raadsleden en wethouders duidelijk te maken. En in de campagne is ook aandacht voor familie en vrienden die er last van hebben. Ook bij ons in de regio zeggen raadsleden vaak haatreacties te krijgen. Vrouwen krijgen vooral veel seksistische opmerkingen. De NS biedt in september korting aan voor mensen die bewust eerder of later reizen om drukte in treinen te mijden. Het Utrechtse spoorbedrijf wil in de septembermaand de drukte spreiden, zodat er voor iedereen een zitplaats is. September is traditiegetrouw een erg drukke maand, omdat studenten weer naar colleges gaan en de vakanties voorbij zijn. De 12-jarige Lucas loopt deze week voor KWF. Vorig jaar overleed zijn vader aan kanker op 56-jarige leeftijd. Om die reden loopt Lucas deze week in totaal 56 kilometer. Hij vertrekt elke dag vanaf huis in Utrecht naar het werk van zijn vader in Nieuwegein.
5: Leuk, maar op een gegeven moment was het een beetje zwaar. Ja. Maar dat kwam wel goed. En bij het werk van papa stonden ook heel veel mensen me op te wachten.
6: Waarom?
5: Om meer mensen dit niet te overkomen en gewoon voor onderzoek voor het KWF.
4: Hij loopt dus nog elke dag samen met een vriendje en vrijdag met zijn broer. En dan maakt hij ook bekend hoeveel geld hij heeft opgehaald. Tot nu toe is dat al meer dan 8000 euro. En Lucas hoopte op 600 euro. Dus de actie gaat fantastisch. De Utrechtse kater Pierre is na 2 jaar weer thuis bij zijn baasjes. Toen verdween de kat van de een op andere dag. Een zoektocht in de buurt en briefjes en posters leverden niks op. Tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. Die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht dankzij zijn chip. Voorlopig laten de eigenaren Pierre nog even bijkomen. En binnenkort mag hij kennis maken met 2 nieuwe huisgenoten. Want inmiddels wonen er nog 2 katten. Het weer, het is zonnig en droog en het wordt zo'n 25 graden. Ook morgen warm en zonnig. Later deze week kans op onweer.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

niet in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: Het seizoen van ons dan, Wolter Kroes met het Metropoolorkest. En voor het regionale nieuws. Meer nieuws lees je in onze app en bingofm.nl. Gaan we naar Rolf Sanchez, Doe Nou Niet.
1: Doe nou niet, alsof we niet weten dat die ruzie eindigt in bed.

Je hoorde Rolf Sanchez met Doe Nou Niet. We gaan naar Joeri van Arnhem met Ik Heb Jou Niet Nodig. Nou, dat zijn ook niet zo'n hele vriendelijke uitspraak. Ik heb jou niet nodig.

Nou ja, we weten wel hoe we een feestje kunnen geven, toch, op de radio. Van 's morgens vroeg bij Fred tot 's avonds laat naar Bamberd Lawrence. We gaan naar Frankie Mirella, zo dadelijk het NWS-journaal van 3 uur. Daarna nog een uurtje bingo in de middag. En daarna een lekker fout momentje. 3:15 komt voorbij. Graag tot zometeen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jan van Willeke, Albert, die hoorde je in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Gezellig dat je er nog bij bent op deze dinsdag 25 augustus. Gaan we nu naar Do met Hij gelooft in mij.

We zijn er van Bissy met de Yves Berendsen. En dit is Gekkenhuis van Mick Harren. Nou ja, een en al Gekkenhuis van de middag. Als het gaat om foute momenten. Ik heb hele leuke aanvragen binnengekregen. Ik loop naar

Danny Terp met Ik Wil Jou. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke berichten die vanmiddag zijn binnengekomen. Als het gaat om een fout moment, echt gigantisch druk vanmiddag. Je kunt zien dat iedereen al vrij is. Wesley, jij bent er ook bij en je vraagt om Natje Imbruglia met Thorn. Nou, en ik dacht, ik toevallig een maand geleden ongeveer zag ik de videoclip weer een keer voorbij komen. Met dat huis en met zo'n decor. En een ontzettende knappe vrouw. Nou ja, ik kijk dan naar de mannen. Maakt ook niet uit. Maar er zat ook een fantastische man in als, ja, nou ja, als acteur. Ja, daarom heb ik gekozen vandaag voor Natje Imbruglia.

0: gehad en Louietje Dame met Wij doen het samen. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Kerstverse ouders in Utrecht krijgen allemaal weer kraamzorg. De zorgminister laat het aan de Tweede Kamer weten. Vorige maand kregen 100 gezinnen nog te horen dat er geen zorg was. Als er nu geen plek is, dan komen die gezinnen op een wachtlijst en komt de hulp van buiten de regio. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog altijd niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd zorgen om bijvoorbeeld de beuk. Je hoort deze boswachter.
3: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staan gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
2: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête. De minister van Zorg is op werkbezoek geweest bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze sprak daar met artsen en ouders over vapen en nicotinegebruik onder jongeren. Kinderlongartsen zien steeds vaker meer kinderen met longklachten en ernstige verslavingen. De minister wil samen met de zorg en ouders daar iets aan doen. En de Utrechtse kater Pierre, die is weer thuis bij zijn baasjes. 2 jaar geleden verdween hij zomaar. Een zoektocht met posters en alles leverde niks op, tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. Die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht dankzij een chip. Dan nog het weer. Veel zon, stevige wind. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

0: regenboogverhalen van Danny Christian. Daarvoor het regionale nieuws van 2:30. Half vier. Ja, ik loop er nu achter. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. En straks bij Kevin Scholten. En meer nieuws vanaf 4:00 onderweg naar huis met Kevin Scholten. Gaan we nu naar Marco Borsato. Dit is Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

Marco Borsato met Rood. We gaan naar Babette van Veen en Sorry Kroon. Kijk niet achterom. En dat is het ook. Hè. Je moet vooruitkijken. En dan, ja, hopelijk dat het een mooie toekomst oplevert. Die hoor je hier op Bingo FM. Babette en Sorry.

0: Babette met Zooi, kijk niet achterom. En goede tijden, slechte tijden begint ook weer, hè, volgende week. Ja, oh, zoetsappig hoor. Tino Martin nu met Billy Dans.
1: Hey Tino, hoor jij?

En ik wil je alvast een hele fijne middag nog toewensen. Veel plezier met Kevin Scholten. Kevin@bingofm.nl. Je kunt hem altijd een mailtje sturen. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. En anders tot morgenmiddag 2 uur voor de woensdageditie van Bingo in de Middag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

geest nog een beetje aan het opladen, aangezien mijn vakantie nog in volle gang is. Maar wel even leuk om te draaien. Dit waren Suzanne en Freek hier op Bingo. De klok van de Domtoren in Utrecht liep de afgelopen week opvallend achter. Waar de afwijking normaliter na een week slechts enkele minuten bedraagt, was dat nu ongeveer een kwartier. De gemeente heeft de klok inmiddels weer gelijk gezet. Het uurwerk van de Domtoren is onderdeel van het Rijksmonument en wordt daarom niet elektronisch aangedreven. De klok moet regelmatig handmatig worden bijgesteld en de gemeente onderzoekt nu waarom de afwijking dit keer zo groot was. En zodra daar meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Dit is Antje Montero en jij zal altijd voor mij zijn.

0: Antje Montero en jij zal altijd van mij zijn. We lassen even een extra file-informatie in. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen 5 minuten. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knopendunet ongeveer 60 minuten door een ongeluk. En 3 rijstroken die zijn dicht. En de verwachte eindtijd is vanmiddag om 16:45. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 14 minuten vertraging.
1: De spits was nog nooit zo gezellig. Dit is Op weg naar huis met Kevin Scholten.

en Budans. En ik hoor niks geks. Nou ja, ik hoor niks geks. Maar het ondertussen wel even te kijken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Morgen 26 graden. En dan donderdag wordt het regenachtig met onweer met temperaturen rond de 27 graden. En dan vanaf vrijdag gaan de temperaturen zakken naar waardes tussen de 20 en de 22 graden. Het wordt weer een stukje kouder. En zeker vanaf volgende week gaan de temperaturen nog verder zakken. En daar zullen we toch echt de komende tijd mee moeten doen. Er is voorspeld dat er in september nog een kleine hittegolf gaat komen. Maar ja, ik zeg altijd eerst zien en dan geloven, dus dat zien we wel weer. Maar ja, het is wel voorspeld in ieder geval. Wij gaan door met de muziek, even een klassieker op de radio. En dan wel mijn klassieker. Terug naar de jaren 80. Hier is Koos Albets en ik verlang zo naar jou.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Op de A27 bij knooppunt Rijnsweert is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen, waaronder een vrachtwagen. Een inzittende raakte gewond. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer naar Utrecht wordt omgeleid via de A30 en de A12. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog altijd niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd zorgen om bijvoorbeeld de beuk. Je hoort deze boswachter.
4: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staan gewoon 90% van onze beuken staan op dit moment doodgaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
3: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête. Kerstverse ouders in Utrecht krijgen allemaal weer kraamzorg. De zorgminister laat het aan de Tweede Kamer weten. Vorige maand kregen 100 gezinnen nog te horen dat er geen zorg was. Als er nu geen plek is, dan komen die gezinnen op een wachtlijst en komt de hulp van buiten de regio. En de Utrechtse kater Pierre, die is weer thuis bij zijn baasjes. 2 jaar geleden verdween hij zomaar. Een zoektocht met posters en alles leverde niks op, tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. Die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht dankzij een chip. Dan nog het weer. Veel zon, stevige wind. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: We hebben het over Kimberly Fransens en zij zingt jouw plaat van André Hazes. Wel getiteld, Nu jij hier niet meer bent.
1: Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

him en Audias. Wie woensdag 9 september met de openbaar vervoer van of naar Utrecht wil reizen, moet rekening houden met grote hinder. Vakbond FNV heeft die dag namelijk een landelijke staking van 24 uur aangekondigd in het openbaar vervoer. Maar ook in de railsector en ook werknemers van ProRail en DB Cargo kunnen meedoen. Voor Utrecht zijn de gevolgen waarschijnlijk groot. Utrecht Centraal is namelijk een belangrijk knooppunt voor treinreizigers. En ook stads- en streekbussen en trams kunnen uitvallen. Hoeveel treinen er precies rijden die dag is nog onbekend. NS zegt namelijk de gevolgen pas later te kunnen inschatten. En hou er in ieder geval rekening mee mocht je 9 september met het openbaar vervoer willen reizen. Wij gaan terug in de tijd en dat met muziek van Arnie Schulder. Er is één ding dat altijd blijft.

Danny Temming, die bracht deze plaat namelijk jaren geleden al uit. Het is de koffer van je Fritanus en wel even leuk om te draaien hier op Bingo FM. Inmiddels is het 5:10 en wij gaan Meteor draaien samen met Fleming. En niet nodig...

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl.

0: basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Axel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

was Tatjana Simic en ik laat je gaan. Het is al een beetje twijfelachtig of er een vervolg komt op de serie Kees Vlodder. Waar trouwens wel een vervolg op gekomen is. Only Joning, die draaiden wij in het vorige uur. Maar hij heeft aangekondigd dat er een nieuwe reeks gaat komen. Ook dat zal in eerste instantie niet doorgaan. Dus laten we hopen dat hetzelfde gaat gelden voor Kees Vlodder. Maar ja, ik weet totaal niet wat de kijkcijfers waren. Misschien vielen die wel enorm tegen en dat er daarom geen vervolg gaat komen. Maar dat is speculeren. Als er in ieder geval meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Dit is Dario en dit is...

0: veel te snel.
1: Alle vrouwen in Utrecht kunnen weer kraamzorg krijgen. Dat schrijft minister Sophie Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. In juni kregen ongeveer 100 vrouwen te horen dat er geen kraamzorg beschikbaar was. Volgens de minister is het tekort nu opgelost met een centrale wachtlijst, extra zzp'ers en meer capaciteit bij het Sint-Antonius ziekenhuis. Kraamverzorgenden waarschuwen wel dat het probleem daarmee niet structureel is opgelost. Door personeelstekorten kunnen ook in de toekomst nieuwe problemen ontstaan. De minister werkt daarom aan plannen voor meer maatwerk en het aantrekken en behouden van medewerkers. Nou, ik ben heel benieuwd, want ik heb een kraamverzorgster in de familie zitten. En als ik daar de verhalen soms van hoor, dat is ook niet allemaal roze geur en maneschijn. Dus ja, laten we hopen dat er inderdaad meer mogelijkheden komen, zodat iedereen geholpen kan worden. Ja, toch? Wij gaan door met Bonnie Sinclair, een leuke klassieker op de radio. Hier is ze met Morgen, dan wordt alles anders. Laten we het hopen.

0: Dit was De Dijk en ik kan het niet alleen. Inmiddels zit de nieuwslezer in Utrecht volgens klaar met het laatste nieuws uit de regio. Daarna ben ik nog een half uur lang bij je terug met Op Weg naar Huis. En draaien we rond 17:15 mijn virtuele plaat hier op de zender. Allereerst laat ik je achter met Wesley Klein en Ga Dan. En dan wel de remix hier op Bingo FM. Tot zo!
1: Ik wilde je nog bellen, maar het is beter van niet. Als ik je stem weer hoor, doet dat me zo'n verdriet. Is het echt?

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Een flinke tegenvaller voor FC Utrecht. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen. Hij raakte afgelopen zaterdag tegen Sparta zo geblesseerd aan zijn enkel dat hij eruit ligt. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. Daar miste hij ook al veel wedstrijden, toen had hij een voetblessure. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog altijd niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd zorgen om bijvoorbeeld de beuk. Je hoort deze boswachter.
2: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staan gewoon 90% van onze beuken staan op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
1: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête. En er is in Utrecht 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeerde stalker 3 keer heeft aangereden. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden al. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. Bij de rechtbank in Utrecht is er 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. De rechtbank doet volgende maand uitspraak in beide zaken. Dan nog het weer. Veel zon, stevige wind. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 minuten. Dan de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 7 minuten. Dat allemaal in verband met een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 15 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Haarlem 15 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Dunette en knooppunt Oude Rijn 6 minuten. En de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 5 minuten vertraging. H27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Hagestein 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen de Knot en Werkendam ongeveer 19 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Brands Honeymoon Quiz. Dit was Ron Brandstede hemzelf met Engelen bestaan niet. Het OM eist 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden tegen een 28-jarige Utrechter. Hij zou de NS voor bijna 145.000 euro hebben opgelicht. De man zou met een geautomatiseerde script namelijk compensaties voor vergeten uitchecken hebben aangevraagd. En dat met gegevens van over chipkaarten. De man erkent dat hij dit zelf heeft gedaan, maar zegt niet te hebben verwacht dat het zoveel geld zal opleveren. Volgens een advocaat is er geen sprake van hacken, omdat de gebruikte gegevens openbaar waren. Ook wel iets heel bijzonders trouwens. Het OM vindt juist dat hij een beveiliging heeft omzeild. En de rechtbank doet op 7 september uitspraak. Maar ja, dat die gegevens zo makkelijk zijn te verkrijgen, dat vind ik wel een dingetje hoor. Goed zo, door met de muziek. Hier is nou de plaat van het Holland Duo, nu gezongen door Danny Heden en Fatty Nijboer. Een trip naar Niemandsland.

Paul Gamer en Lekker Leven. Ja, dat stemmetje van mij klinkt echt zo lekker met een verkoudheidje. Ja, teruggekomen vanuit Spanje vorige week. En een dag later, of eigenlijk 2 dagen later, kan er een verkoudheidje op zetten. En ja, dat is wel een beetje de overgang, denk ik, van Spanje richting Nederland. Het was een stukje kouder. En ja, bijna 1,5 week onder de airco gelegen, dus dat wil wel. En ja, ik ben wel zo'n type dat de airco daarentegen een standje gevaarlijk gaat. En eigenlijk moet je de temperatuur eigenlijk zo zetten dat de klad daarbuiten niet zo enorm is. Maar ja, hè, klein beetje eigenwijs op zijn tijd kan geen kwaad. Maar dat zorgt er nu wel voor dat Scholten een beetje verkouden is. Wij gaan mijn virtuele plaat draaien voor vandaag. Hier is Albert West en Show Me The Way to Amarillo.

André Hazes en ik meen het. Dit was Weg naar Huis voor deze dinsdagmiddag 25 augustus van het jaar 2026. Dankjewel voor het luisteren. Zo veel plezier met De Non-Stop. En later vanavond bij Loris Nicolaas. En morgenmiddag tussen 4 en 6 ben ik er graag weer met een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. Ik laat je achter met die oude plaat van Gerard Cox. Nu gezongen door Ronnie van Bemmel. Dit is De Laaienlichter. Een fijne avond.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camera's

0: Grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook twee andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De vierde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd tweede op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedenavond. Een flinke tegenvaller voor FC Utrecht. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen. Hij raakte afgelopen zaterdag tegen Sparta zo geblesseerd aan zijn enkel dat hij eruit ligt. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. Daar miste hij ook al veel wedstrijden, toen had hij een voetblessure. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog altijd niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd zorgen om bijvoorbeeld de beuk. Je hoort deze boswachter.
3: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staat gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
2: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête. En er is in Utrecht 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeerde stalker 3 keer heeft aangereden. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden al. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. Bij de rechtbank in Utrecht is er 3 jaar cel geëist tegen een man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. De rechtbank doet volgende maand uitspraak in beide zaken. Dan nog het weer. Veel zon, stevige wind. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag.
1: Bingo non-stop.

Er valt een traan in mijn bier, want ik huil om jou, mijn dier. Dag en nacht denk ik aan jou.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langer termijn draaiende te blijven.

0: En de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

vaak ruzie. Echt met iedereen, doe normaal man. Wat is jouw probleem?

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een flinke tegenvaller voor FC Utrecht. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen. Hij raakte afgelopen zaterdag tegen Sparta zo geblesseerd aan zijn enkel dat hij eruit ligt. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. Daar miste hij ook al veel wedstrijden, toen had hij een voetblessure. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog altijd niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd zorgen om bijvoorbeeld de beuk. Je hoort deze boswachter.
2: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staat gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
1: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête. En er is in Utrecht 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeerde stalker 3 keer heeft aangereden. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden al. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. Bij de rechtbank in Utrecht is er 3 jaar cel geëist tegen een man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. De rechtbank doet volgende maand uitspraak in beide zaken. Dan nog het weer. Veel zon, stevige wind. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. Bingo non-stop.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanuit.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een flinke tegenvaller voor FC Utrecht. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen. Hij raakte afgelopen zaterdag tegen Sparta zo geblesseerd aan zijn enkel dat hij eruit ligt. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. Daar miste hij ook al veel wedstrijden, toen had hij een voetblessure. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog altijd niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd zorgen om bijvoorbeeld de beuk. Je hoort deze boswachter.
2: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staan gewoon 90% van onze beuken staan op dit moment doodgaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
1: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête. En er is in Utrecht 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeerde stalker 3 keer heeft aangereden. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden al. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. Bij de rechtbank in Utrecht is er 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. De rechtbank doet volgende maand uitspraak in beide zaken. Dan nog het weer. Veel zon, stevige wind. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Een flinke tegenvaller voor FC Utrecht. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen. Hij raakte afgelopen zaterdag tegen Sparta zo geblesseerd aan zijn enkel dat hij eruit ligt. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. Daar miste hij ook al veel wedstrijden, toen had hij een voetblessure. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog altijd niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd zorgen om bijvoorbeeld de beuk. Je hoort deze boswachter.
2: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staat gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
1: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête. En er is in Utrecht 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeerde stalker 3 keer heeft aangereden. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden al. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. Bij de rechtbank in Utrecht is er 3 jaar cel geëist tegen een man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Het slachtoffer verloor toen een been. Het gebeurde 3 jaar geleden. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. De rechtbank doet volgende maand uitspraak in beide zaken. Dan nog het weer. Veel zon, stevige wind. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag.
0: Bingo non-stop.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en... Zij brengt die werelden gewoon samen. En
1: waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitie-minister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Sir Corny K met Kraantje Papi. Ben je wakker? Nou, was je al een beetje in slaap aan het vallen? Dan was je net, al wakker met Sir Corny K. Hey, goedenavond, een uurtje in November Lawrence. Dinsdag 25 augustus. Dit is Henk Dizzle.

Je hoorde net nog Henk Dissel met Deed het pijn toen je uit de hemel viel. En dit was Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. We gaan naar Laura Heijgen met Geen tijd voor jou.

moment hier op Bingo FM. We gaan naar Anneke Greunlo met Dadoe Ran Ran. Ja, we gaan echt alle kanten op vanavond op deze dinsdagavond, de 25e augustus. Je hoort het maar, het kan allemaal bij Lawrence Duclaas hier in de Bembert Lawrence.

Frans Bauer met En Ons Geluk. En weet je wat ik gewoon vanavond ga doen? Ik ga gewoon een tweede foute momentje draaien. Timberland met Sexy Back. Ik dacht, nou, daar heb ik ook wel zin in.

Niet doorvertellen hoor aan de programmaleiding. Anders ben ik straks mijn baan hier kwijt. Na al die jaren. Nou ja, ik draai toch alweer bijna 13 jaar. Dus kun je nagaan. We gaan naar Bluff met Gijken. Met we doen wat we kunnen. En zo dadelijk Frank Verkooy.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas alsjeblieft. Lekker.
1: Ramos, Tommy Costa met Alange Frans. En ervoor geweest is geweest van Frank Verkooijen. En daarom, je kijkt ook gewoon vooruit. We gaan naar Anto met Hallo. Ja.

Wesley Bronckhorst met Samantha Steenwijk in mijn armen. Ik ga er nog eentje doen, Mike Versteeg, hartslag van je heupen. Ik zeg slaap lekker, bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Morgen ben ik er weer om 2 uur met Bingo in de middag. En in de avond om 11 uur gaan we gewoon weer een uurtje met elkaar naar bed.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

mijn kleine meid nog even. Dan ga jij je eigen weg. Je krijgt een eigen mening. En je hoort niet meer wat ik zeg. Je zult straks met je beide benen in het leven staan. En ik zal moeten wennen dat ik jou moet laten gaan, mijn kleine vrouw. Ik hou van jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Zoals een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Bingo non-stop.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland